Er zou recht, den Ouwen sie vreden, dat ging hem over. Dans en bal, haar Jan Maat groot, hij piep aan steken. Dan rupt hij ouw, hulde groot mas fall.